0: Lato.
1: Misschien een minnetje, even chill. Dat is voor haar wat ik denk.